Zo gaat de ganze avond, en ik ben langzaam blauw. In jeder Pause fläschle bier, een arme schöne vrouw. Drum sag ich, Schatz, jetzt mach ma unser eigenes Programm. Doch grad als richtig